Hier komt wederom het gebazel van er is weer een week voorbij. En volgende week is er weer een. Kortom, het is zaterdagavond. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Dreammaster.

0: En het succes van Bob. Weet je elke week?
1: George Baker. Hans bedoelt dit. Maar goed, dat is niet zo verschrikkelijk belangrijk. Belangrijker is dat het een mooie cover was.

0: I'm walking with an angel at my side.
1: Good looking woman.
0: Nou, daar is niks bijzonders aan, dat doe ik elke dag.
1: You're such a good looking woman.
0: Wil je zeggen, ja, dat gaat maken, denk ik. Nee, het is een waarheid als een koe.
2: One day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue. I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar.

Status Quo in akoestische versie van Sweet Caroline. Wow. Ik wou zeggen, zet twee geweldenaren bij elkaar. Hughes Holland en George Harrison. En je krijgt het volgende. Horse to the Water.

geweldig eigenlijk. George Harrison en Jules Holland. En het resultaat is A Horse to the Water. Laten we er nog een geweldenaar bij zetten. Ruby Turner.

0: Good timing. Wel, als ik good timing had gehad, dan was het zo gegaan.
1: Ik heb er wel mee.
0: Ik weet niet wat er aan de hand is, maar deze wil gewoon niet werken. Nog een keer proberen.

En zo, dames en heren, zijn we gekomen aan het einde van deze Dreammaster. Het was een zaterdagavondse Dreammaster. Dat betekent dat er aanstaande maandag weer een is, maar dan om 11 uur 's avonds. Rest mij nog u slechts een heel prettige avond toe te wensen met mijn collega's. En wat mij betreft, volgende week zaterdag, zelfde tijd, zelfde golflengte, ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Nederlandse uitvoering van Dreammaster. Dus wat mij betreft, tot dan, of tot maandag. Dag!

0: Mr. Preston.
1: RNI in association with Jazzbox International.
2: Radio Norte International, de Nederlandse service.
3: RNI tijd,
4: de juiste tijd.
3: Radio Noordzee Internationaal.
4: Dag in, dag uit.
3: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.
5: Muziekplezier.

0: listening to Jan Van Roy on Radio North Sea International's Dutch service.
1: Van harte welkom, we zijn er weer bij met een uurtje ontspannende muziek op de radio. Loso, daarnet gehoord en gehoord, speelt Marco Schuitenmaker, de man van de Engel, hè? Jawel. Van harte welkom in Duitsland, Frankrijk en in België natuurlijk en in Nederland. En niet vergeten, you're welcome in United Kingdom. Laten we maar snel van start gaan.
2: Gestern Mittag, da

Muziek uit vergane jaren. Zijn er niemand minder dan Manuela? En ze moest nog naar school gaan, maar ze krijgt alvast een carrière aangeboden. Natuurlijk, is veel slimme meid. Hè. Ik ga nog liever naar school dan even te gaan zingen.

De $6 million guy, oftewel de man van 6 miljoen. Lee Majors, jawel, acteur, zanger en de fall guy. Een ode aan de stuntmannen, gedraaid en gespeeld op de grote zender hier.

Detroit, Michigan, Tamela Motown, hoe je het ook noemen nog. Muziek van de Four Tops, dat is muziek om u tegen te zeggen. Zoiets, dan maken ze niet meer. En wij hier, we houden ze nog in ere om af en toe toch een keer nog zo'n plaatje op te gooien.

0: Hou deze maar goed in je geheugen. En onze Marcus. En hij blijft trouw aan de Neue Deutsche Welle. Of de NDW in het Duits. Ah, astronaut. Fonkelnieuwe plaats, augustus 2026 bij ons binnengekomen. En hier op de draaitafels terecht, natuurlijk van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee International.
2: I think that deserves a Beatles record, right?
3: The Beatles!

0: Een iconische track gebracht door de mannen van de Beatles. Come together. Radio Noordzee internationaal. De Vlaamse en Nederlandse service. Daar hoort u heen.
1: De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. Van de Nederlandse service. Van de Nederlandse service. De Nederlandse service. De Nederlandse service. De Nederlandse service.
2: Attentie. Hiervan.

0: Twee Vlaamse patriotten op één single. En digitaal geremasterd. Tony Servi tezamen met Rudy Jones. En hemel helpt me. Ja, een plaatje uit de jaren 90, hè?
1: RNI's Dutch service can be heard at 7 a.m. on Sunday morning, right through till 2.

0: Ron Von Roy Show. 15 years on Radio North Sea International and still going strong.
1: Er zat een bij op mijn schuif. Maar het is toch allemaal goed gekomen. Het programma noemt nog altijd Tweemaster en wordt digitaal opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België, voor Radio Noordzee Internationaal. En daar zijn we best trots op. Wees welkom en zet je radio een beetje harder. You're gorgeous,
2: you're beautiful. And you're with Radio Noordzee International.

0: Suspicious Minds, dat zijn van die platen die blijven jaar in jaar uit rechtop staan. En die blijven nieuw. We noemen dat gewoon evergreens. Elvis Aaron Presley. You're gorgeous,
1: you're beautiful. And you're with Radio North Sea International.
2: De Gouden Ouwe. Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.

Dat zijn van die verloren gegaane pareltjes. Gebracht door de mannen van de Classics en Bury My Heart. We gaan dat nog niet begrijpen. Nee, nee, we graven dat nog niet. We houden dat nog een beetje staande. En we houden ons toch een beetje sterk. Radio that switched on. Switched on. Switched on. Aandacht voor een nieuwe groep. The Wanderers of the Dark. Met een liedje van de Gibb Brothers, To Love Somebody. R&I Radio, 100%. The Flemish and Dutch Service.

0: 100% geslaagd, zelfs meer. The Wanderers of the Dark. Je hoort hem hier voor de eerste keer op Radio Noordzee Internationaal. En daar zijn we best trots op.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Een weekend vol met gouden ouwe. Met op zaterdag en zondag
1: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
2: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
1: Elk weekend met R&I.
3: You're listening to Jan van Rooy on Radio Noordzee International's Dutch service.

Melody Zenit and the Black Mark, brand new disco, produced in 26. Zo zou ik dat dan kunnen verkopen in Engeland ergens. Melody Zenit, hou ze maar in de oog, hebben ze ontdekt. En je krijgt ze hier, gratis en voor niks.

De Nederlandse Roy Orbison zijn er niemand minder dan John Spencer en zijn groep Keep It On in het Nederlands. Ik heb die ook nog wel ergens liggen in het Engels, maar dat spelen we op een andere keer.

0: Roxy International. Wir spielen die Musik, die damals von der Mevo 2 zu hören war.
1: Ik moet even snel interfereren en ik moet zeggen, het is gedaan met spelen. Ja, we hebben nog 4 minuten nog. En dat is niet veel meer. Kalimba de Luna is onze uitdraaiplaats. Boney M. Bis nächste Woche. Till next week.